0: oso disco, eh?
1: Bai, bai, ematen digu gogoa, bertara joateko. Horantxe sartuko bineateke bertara, Paradise Garagera. Guazen Paradise Garagera, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guaz